0: www.jeugdcentrum.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goeienacht.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja,

0: 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
5: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic.
6: Why, it's a greased lightning.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
3: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon hij dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
9: Kopje koffie?

Hesitant is een bekende klassieker van deze Amerikaanse jazz- en popzanger Nat King Cole, die begin 1953 uitgroeide tot een enorme hit. Hele goeiemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is maandagochtend, we zijn 31 augustus, de laatste dag van deze maand en ook de laatste dag van deze vakantie. En tot 9 uur zijn we weer samen.

0: Sinds deze ochtend 6 uur zit ik al in de archieven te zoeken hier bij Radio Pros FM naar mooie pareltjes. En dit was er toch wel eentje van deze Kalin Twins. En die hoorde Zing Went the Strings of My Heart was dat. En de Kalin Twins, dat was een Amerikaanse popduo gevormd door de enige tweelingbroers en ze scoorden in de beginjaren van de rock and roll een wereldwijde megahit met het nummer Wen. Dat kennen we zeker en vast allemaal nog wel.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Radio Pros, Zomert erop los.

Papa Loves Mambo, dat was muziek van Perry Como en de Mitch Ayers en de Orchestra en de Ray Charles Singers. Een hele bende bij elkaar was dat een van die geweldige nummers van heel ver uit een hit verleden.

0: Toch wel zalig om zo de maandagochtend te starten, de eerste werkdag van de week, met zo van die prachtige muziek. Je hoorde Ray Mando en Jack Remo waren dat, en Your So Simpatico was dat. Ik heb nog iets anders te draaien nu, en dat zijn de kermisklanten. Dat is eens helemaal iets anders.
1: Jack!

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

De enige echte André Hazes uit Nederland van destijds, een echte charmezanger. En je hoorde hem met een nummer Kom terug bij mij, kom terug bij ons. Blijf luisteren naar Radio Pros FM. Maar dat weten we, dat je dit elke dag doet natuurlijk. En nu een houten kop. Dat is een houten kop van Jeff van Utsel. Misschien heb je dat ook nog wel een beetje. Zo'n houten kop op een maandagochtend, die eerste dag, om terug een start te nemen, wat je ook gaat doen vandaag.

En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van op zijn val draai ik voel me al. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren kan ik een krekel horen.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Voor mij is dat heel lang geleden en houdt een kop hebben, zeker en vast van de drank, want ik drink niet. Je hoorde Jeff van Utsel en je hoorde een houten kop. Jeff van Utsel, dat was een invloedrijke Belgische kleinkunstzanger, gitarist en architect. En samen met Wannes van de Velde en Willem Vermanderen wordt hij beschouwd als een van de grote drie van de Vlaamse kleinkunsten hier in Vlaanderen. Radio.

Dat is om helemaal wakker te worden op deze maandagochtend. Muziek van Wings was dat met Paul McCartney. En je hoorde hey, hey, hey. En hey, hey, hey, ken je nog dit andere nummer hier dat we nu gaan draaien? De Blackout All Stars met I Like It.

0: heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We zitten deze ochtend alweer in de romantische sferen. En dat was muziek van The She of Love. En dat is een wereldberoemde hit van de Honey Drippers, uitgebracht in 1984. En dit project was een grote hit voor Led Zeppelin frontman Robert Plant, die de band oprichtte voor zijn liefde van klassieke rhythm en blues te delen. En de single bereikte destijds een derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en werd een gigantische hit op de radiostations wereldwijd.

0: Dat is toch wel echt te genieten van deze De Lichtjes van de Schelde. Van Hans de Boy en Wannes van de Velde hebben dit prachtig gecoverd. We gaan op naar 8 uur bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2 van de ochtend, want het wordt nog een druk uurtje tot 9 uur. Want we hebben ook nog een aantal jarigen af te handelen.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

Sinds begin de jaren 80 vormden ze een pracht van een duo. Deze Dave Stewart en Annie Lennox, en die hoorden ze samen met Eurythmics. En die hoorden een nummer, Thorn in My Side, was dat een nummer uit 1983 alweer. Hele goeiemorgen, vrienden, als je daar pas bij komt hier bij Radio Pros FM op deze maandag 31 augustus. Tot 9 uur nog is dit de ochtend. En dit zijn Steps met One for Sharrow.

0: vandaag maandag 31 augustus 2026. Maar op 31 augustus 1974 is de historische datum waarop de Nederlandse anti-piratenwet van kracht werd. Waardoor bekende zeezenders zoals Radio Veronica moesten stoppen. Terwijl Radio Miamigo als enige Nederlandstalige zeezender samen met Radio Caroline doorgaf met uitzendingen vanaf de zee.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
2: Radio Pros.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Het nummer is prachtig gecoverd in een dance versie van deze Kate Ryan. En dat is ook de enige die dat het beste kon destijds. Maar het is origineel van Cock Robin met The Promise You Made. En vorige week moesten wij afscheid nemen van deze geweldige dame Dolly Parton. Die is overleden op 80-jarige leeftijd. En hier is een van haar mooie nummers van destijds. Dolly Parton en Jolene.

0: Ze is nu ook al een hemelse heldin geworden, deze Dolly Parton, maar haar muziek blijft voor altijd bij ons hier bij de radio. Dolly Parton was dat en Jolene. Het werd nog gecoverd door Laura Lynn onlangs met dit nummer in een Nederlandstalige versie. Even kijken wie er vandaag nog jarig is. Ook wel een bekende artiest natuurlijk. En dat is Van Morrison. Dat is een Noord-Ierse zanger en muzikant. En zijn carrière begon in de jaren 60 als frontman van de band Them. Bekend van het rockklassieker nummer Gloria. En vandaag op 31 augustus wordt deze Van Morrison ook al 81 jaar. En nu is het tijd voor dit hier.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.
3: Ron van der Steen.
2: Goedemorgen. Welkom bij...

schitterend nummer gebracht van deze Belgische trots, toch wel Natalia hoorde je met Selter. We hebben nog een jarige in dit programma en dat is Chris Tucker. Dat is een wereldwijd bekende Amerikaanse stand-up comedian en acteur. Hij staat vooral bekend om zijn enorme energie, snelle praatstijl en kenmerkende hoge stem. En in de late jaren 90 groeide hij uit tot een van de best betaalde acteurs in Hollywood. En vandaag wordt deze Chris Tucker ook al 55.

Meest recente nummer was dat gebracht van deze Paco Garcia en Laat het los. Het is tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week en dat is Jurgen Delano en Waarom voel ik nog steeds? En die supertip die hoor je nog de hele week tot

Laten we hopen dat dit een grote hit wordt in de Vlaamse hitlijsten. Deze Radiopros supertip van deze week was dat deze Jurgen Delano hoorde je. En waarom voel ik nog steeds? En nu muziek van Heintje en Ik hou van Holland.

Heintje zong niet alleen in het Duits, maar ook af en toe eens in het Nederlands. En het was ook een groot succes. Heintje was dat met Ik hou van Holland. En ondertussen is collega Johnny Johnson ook al aangekomen in de studio, want die hoor je straks tussen 9 en 11 uur in Meezingers op de werkvloer. Maar komende woensdag heeft hij een speciaal programma en dat is een hommage aan Pieter van Banden. Dus dan hoor je heel wat mooie muziek. Dus moet je zeker en vast afstemmen aanstaande woensdag tussen 9 en 11 uur in Meezingers op de werkvloer. Maar ook straks natuurlijk.

0: Samantha was dat met een leven vol muziek. Wat zouden we zijn zonder muziek en zonder Radio Pros FM? Helemaal niet meer te missen de dag van vandaag natuurlijk. We gaan nog even kijken wie er vandaag nog jarig is. En dat is Richard Gere. Dat is de Amerikaanse acteur en dat is een wereldberoemde producer en humanitair activist. En hij groeide in de jaren 80 uit tot een van de Hollywood's grootste sekssymbolen en leidende heren. Oh la la. En in 2003 won hij een Golden Globe voor zijn rol in de musical film Chicago. En vandaag op 31 augustus wordt deze Richard Gere ook al 77 jaar.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
7: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
6: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
7: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
6: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen.

0: Bel Adriaans 054-33-0218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het nummer is natuurlijk origineel van Mattia Bazar. En dat was Ticento, een nummer eens gecoverd van deze Loredana van een jaar of 6 geleden. Zo vrienden, deze ochtendshow voor vandaag zit erop. Ik hoop dat je er een beetje hebt van genoten. Dan ben ik graag morgen weer bij jou. Zelfde afspraak, zelfde uur. En dat tussen 7 en 9 uur. Zometeen Johnny Johnson en meezingers op de werkvloer. Dus zeker en vast blijven luisteren. Pulse FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: 1 op de 3 buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
4: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
3: Voor sommigen gaat het om een 500.000 euro per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
5: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
3: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de 2e keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
6: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
3: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maxima tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Radio Pros, zomer erop los.
10: Joepie!
11: Johnny Johnson.

meteen Amazing Air van Joël Ster. De Romeo's. En waar zijn al die handen? Ja, meezingen, meedansen. Dat is de bedoeling van ons programma hier. Goedemorgen vrienden. We zijn vandaag maandag 31 augustus. En we bedanken even collega Ron van der Steen. Die weer in een of ander frituurke zal zitten, denk ik. Van 's morgens het boek.

Charlie Vardy en de Juniors, die we nog kennen van de Double Danny Show. Zeer sympathieke man. En de tent staat op zijn kop. En dat gaan we proberen op deze maandagmorgen, vrienden. Een bijzonder goeiemorgen. Het is maandag 31 augustus, de laatste dag. Ja, van augustus van deze maand. En vanaf morgen is het terug de eerste schooldag voor alle kindjes. Oh, oh, oh. Het is een regenachtige dag vandaag. Jongen, de zomer is compleet voorbij. Alhoewel, gisteren was er nog heel veel plezier op ons zomerterras hier op de radio. Ja, vele luisteraars hebben nog eens hallo komen zeggen. Wat is zeer sympathiek uiteraard. Vrienden, we zijn maandag. Dat betekent tussen 9 en 11 de meezingers op de werkvloer. We doen dat elke maandag en woensdag. Alleen deze keer woensdag heb ik een heel speciaal programma. Dat programma gaat over een hemelse held, onze vriend Pieter van Banden. Ik wijd 2 uur lang alleen aan zijn muziek. We gaan er ook een paar jingles bij draaien. We gaan er ook wat uitleg bij geven en zo verder. Dus woensdag tussen 9 en 11. Maar we zijn maandag, dus dat betekent meezingers en dat betekent ook ambiance op de werkvloer. Jouw werkvloer in de spotlight brengen. Het kan als je ons gewoon een berichtje stuurt via de Tidio of gewoon even bellen. Kan ook 070 22 22 50. We hebben ook onze jukebox meegebracht vandaag. En hij heeft me beloofd, hij gaat voor een verrassing zorgen. Ja, leuk hè? Een goede morgen, vrienden. Het is ja, niet zo'n lekkere morgen, maar goed, we gaan ons best doen om de zon terug in je huiskamer te brengen. Met een plaat van Shalamar uit de jaren 80. Hier is de second time around.

weer echt zo'n typische zomerse terrasplaats. Deze Shalimar. And the second time around. Vrienden, u luistert naar Radio Pros FM via de 105.5, 107.1 en de 107.5. Ook via DAB Plus, uiteraard. Terug de tijd in duwen met de Monkees and the Last

De laatste trein naar Clarksville. Dat ligt in Amerika uiteraard. En ik dacht ook even dat het Superman zijn Little Town was waar hij geland was. Maar dat is niet zo. De Monkees die we nog kennen van Daydream Believer en I'm a Believer. Uit de jaren en The Last Train to Clarksville. Goedemorgen Johnny, zou je een liedje van Vultura willen draaien? Tuurlijk doen we dat. Als de zomer weer voorbij zal zijn. Groeten aan het Prost-team, aan Heidi en iedereen die meegeniet van Radio Prost. De groeten van aan de zee natuurlijk, van in de Haan, vanwege Chantal en Eddie. En hier is Vultura. En het is inderdaad zo.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, lodgen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
2: De

ontzonnen in 1976. En dan met Save Your Kisses For Me. Dit was een andere hit. Kiss Me Your Baby. Dat waren de Brotherhood of Man. En ik zei het al, je mag bellen 070 22 22 50. Even naar Nederland nu. Met deze formatie van Doe Maar. Je kent ze wel van De Bom en zoveel meer. Maar nu hebben ze het over Doris Day. Een andere

0: tv's, moet je gewoon naar de radio luisteren. En dat doen veel mensen, want ik krijg hier al redelijk veel berichten binnen op deze maandagmorgen. Ik denk dat iedereen gezellig in zijn, in zijn verandertje zit aan het luisteren naar de radio. En dat doet ons heel veel plezier. Trouwens, de zon komt er al een beetje door, zie ik hier. Dus ja, het komt wel goed. Dit was de band Doe Maar uit Nederland met de bekendste zanger Henry Frinden en Ernst Jans. Dat waren de twee bekendste gezichten. En dit was Doe Maar en Doris D. Dan is het nu het moment voor Ambiance. Ja, je kent het, hè. Ambiance, altijd doen we dat op een maandag en een woensdag. Zo ongeveer rond 9:30. Dan draaien we twee platen voor mensen die gisteren nog uit geweest zijn. Bijvoorbeeld hier op ons terras of ja, ergens ten velde. Ergens in een cafeetje, gewoon een lekkere cocktail. Lekker biertje. En dan horen ze muziek en dan gaan ze helemaal total los. En het mag ook. Het geeft een beetje het weekendgevoel terug. Ja, ik weet, er zijn veel mensen die op het werk zitten nu. Want de vakantie is ongeveer door. Ja, ook voor de kinderen. Dus dat maakt het niet zo gezellig. Alhoewel, ik ken mensen die veel op vakantie gaan in september. Het kan allemaal. Maar goed, voor jullie draai ik twee ongelooflijke ambianceplaten. Zodanig dat jullie een beetje kunnen meedoen op het werk. Het mag van de bazen. Ik heb het gevraagd. Ik heb het gevraagd aan elke baas van België en Nederland. Dat moet je kunnen, hè? Ja. Je moet me niet onderschatten. Daarom voor al die mensen en ook voor de gepensioneerden is het nu tijd voor Ambiance. Jongens, laat je maar een keer goed gaan.
1: Tijd voor Ambiance. Live. Ambiance.
2: Live.
1: Tijd voor Ambiance.
3: De groeten.

zou dat niet doen. Een foto vragen van mij? Nee, absoluut niet. Oh, je ziet me al op camera, dus dat is al genoeg, hè. Zoals Kevin altijd zegt, op eigen risico bekijken. Dat waren de gebroeders Co. En schatje, mag ik jouw foto? Dat waren de twee ambiance platen. Deze draai ik heel speciaal voor Monnieke. Ik weet dat ze graag Danny erover hoort. Wie nu niet, hè? Ja, onze sympathieke vriend uit Velzeke. En waar zijn al die mooie jaren? Speciaal voor alle luisteraars en alle...

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros, zomert erop los.
5: Met meezingers op de werkvloer.

dat is zo echt een plaats waar je gewoon je aansteker moet naar boven halen. En meegaan van links naar rechts. 77 draaiden we. Scott Fitzgerald en Yvonne Kiel. En If I Had Words. Een beetje het hardere werk nu met deze Anouk. En I'm Nobody's Wife. Welkom bij de meezingers op jouw werkvloer.

genietende luchtgitaren weer de vrije loop. Deze harde tante kwam uit Nederland, uit Den Haag. Werd geboren in 1975. Ze brak door met deze hitsingle in 1997. En dat met Nobody's Wife hier bij Radio Pros. Vrienden, voor je muziek voor iedereen. Voor iedereen wat wils. En ik hoop dat je al een beetje wakker geworden bent. Want met deze Anouk kan het ook niet anders. Ik zei het al vandaag, tot 11 uur de meezingers. Genieten is de boodschap.

0: Wat maakt deze dame toch hele mooie muziek. Spaanse roots, maar ze woont in België. Belle Perez en La Coligiella. We moeten op plaat rijden en dat voor alle oude taarten. Nee, zo is het niet. Voor alle Tenerife vrienden. Ja, ze vroegen plaat af van de oude taart, maar ik vind die niet in het systeem, ja. Ik ben sorry hoor, maar echt waar. Misschien is er zondag aanvragen bij Peter en ik. Dan hebben we de grote computer bij, hè. We gaan even het betere Nederlandstalige werk op je loslaten. Ik denk dat deze plaat ook wel goed zal zijn. Wesley Bronkhorst. En ze moeten boven even wachten. Ja, ik hoop het. Beter, welkom bij Pros FM vandaag tot 11 uur. Jouw meezingers op de werkvloer. Santé.
1: Iemand heeft...

vet, zou ik willen zeggen. Woensdag zeker luisteren. Want we doen een speciale aflevering voor ons collega Pieter van Manden. Vrienden, we gaan er even uit. We komen zo meteen terug in deel 2 van onze meezingers op jouw werkvloer. En dat doen we met een beetje rust van Michael Jackson en Paul McCartney. En je weet wel, als twee honden vechten voor een been, gaat het derde ermee heen. Tot zo meteen. Kevin.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Radio Pros, zomer erop los.
7: Johnny Johnson.

Forfatteren Jess and James, niet de Jesse James, de outlaw uit de Cowboys. Nee. Jess and James en dat met Move. Vrienden, Move, dat gaan we doen. Want je bent beland in het tweede deel van de meezingers op jouw werkvloer. Op deze maandag 31 augustus 2026. Als je nu pas afstemt, een bijzonder.

Wat een plezier, jongens. En dat van 's morgens. Het moet zomaar kunnen. Ja, we zijn maandagmorgen. Iedereen is op het werk. Er zijn mensen die ook nog een beetje in verlof zijn. Zeg, welkom in deel 2 van onze muziek. Ja, meezingers op de werkvloer. Ik begin een beetje te flippen, denk ik. We hebben onze muziek klaargezet en ook onze jukebox wat opgepoetst. En die gaat straks weer hele mooie muziek draaien. Dat kan ik je garanderen. Je hoort mij vandaag al straks tussen 11 en 14 uur krijgen we collega Raf Vermoezen. Tussen 14 en 16 uur is dat Patrick Molenaar. Tussen 16 en 18 uur collega Gerrit de Groot. En tussen 18 en 20 uur Peter Monsieur. Ja, Peter Krop Monsieur, zegt Kevin altijd. Hè. Kevin zal wel bellen straks, denk ik. Hè. In ieder geval, we hebben nog heel wat collega's vandaag op deze maandag. Ik zou zeggen, genieten van de muziek is de boodschap. Radio Pros FM is jouw radio. De 105.5, de 107.1, de 107.5. Je kan ons niet missen. En ook via DAB+. En ook via het internet, uiteraard. Hier is Miss Donna Summer. This time I know it's

0: mensen die gisteren geluisterd hebben naar de radio in onze ontbijtradio, die weten dat het nu het moment is om spaghetti te eten. Want we hebben ons spaghetti festijn. En dat gaat door. Ja, natuurlijk op onze zaterdag in zaal de Kouter, Middelkouter te Haltert. Kom langs en steun Radio Pros. Dat heb je, spaghetti.
1: Elke avond met die familie.
0: Je hebt er veggie, croque monsieur, bolognese. Als je nu nog geen kaart hebt, geen nood. Je kan nog steeds langskomen bij ons om een lekkere spaghetti te eten. Dus vrienden, ik zou zeggen, geniet er maar zaterdag. En dat in zaal de Kouter, in de Middelkouter te Haltert. Dus ik zou zeggen, vrienden, als je nog een spaghetti wilt, kom gewoon even langs. En wij serveren je een hele hete, warme spaghetti. Dit is Boy George. Every

Het is altijd een beetje een rare kerel geweest, hè? Deze Boy George. Maar hij maakte wel prachtige muziek. Zong ooit met de Culture Club en heeft ook soloplaten gemaakt. Zoals deze Everything I Own. Vrienden, je luistert naar Radio Bros FM, jouw radio met de mooiste muziek en muziek voor iedereen. En dat ga ik je zo meteen heel duidelijk maken. Want dit is nog een plaatje uit de tijd. Ze komt uit Limburg. Ze heeft een prachtige stem en ook een mooi gezichtje. Hier is Dana Winner, de oude man en de zee.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

Weer zo'n typische plaat die je niet zoveel hoort op de radio. Daarom draai ik zowel ook graag eens in mijn programma. Dit waren de Shirts en Live and Walk Away. Dat kan je doen als je met iemand problemen hebt, bijvoorbeeld. We gaan het even rustig houden. We gaan deze plaat draaien voor Celestje, onze buurvrouw die het altijd fruitig maakt voor ons. Celestje voor u, deze plaat uit 78, is in de Bee Gees en Two.

Ik wou net even meezingen, maar ik heb het maar zo gelaten voordat jullie luidsprekers helemaal ontploffen thuis. Want deze heren van de Bee Gees, die konden zo hoog gaan dat geen enkele ladder hoog genoeg was om ze te volgen. Uit 78, de Bee Gees en Too Much Heaven. Collega Raf Vermoeze is er ook al bij gekomen. Die krijg je zometeen om 11 uur met de Middagradio. Hij heeft ook weer een hele platenbak meegebracht van muziek. Dus dat belooft. Zometeen, vrienden, onze nieuwe supertip van de week. En dat is deze week Jurgen Delano. En waarom voel ik nog steeds...

deze sympathieke kerel Jurgen Delano heeft er een hele mooie versie van gemaakt. En je hoort hem de ganse week hier op de radio als super tip. En dat met waarom voel ik nog steeds de warmte van als Raf Vermoezen binnenkomt. Ik zou het niet weten. Pas Rafken, hè? Ja. Vrienden, we gaan onze jukebox bovenhalen. Hij staat helemaal klaar. Helemaal opgepoetst. Even kijken. Onze jukebox. Voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Onze jukebox is een virtuele jukebox die we laten kiezen uit muziek. Hij mag zelf twee platen kiezen. Dat doet hij elke maandag, elke woensdag. Behalve nu woensdag, hè. En dan kiest hij twee platen. Het kan van de jaren 60, 70, 80. Nederlandstalig, Franstalig, Duitsstalig. Maakt allemaal niet uit. We moeten gewoon er een muntje in duwen. En dan kiest hij voor ons. En dat hebben we gedaan. En even kijken, waar gaat hij ons vandaag brengen? Jonge, jonge. We gaan naar de eind jaren 60, begin jaren 70. Met Vlaamse muziek. Hier is Anja, de laatste dans.

Echt een plakker op één tegel, hè. Goh, uit 69. Rijden we Anja en dan met de laatste dans. Wie heeft er hier geen dansje op geplaceerd? Jawel. We gaan nog een muntje in onze jukebox steken. Even kijken. Wat heeft hij voor ons in petto? Je weet maar nooit, hè. Het is een rare kerel, hè. Ja, ja, ja, zeker weten. We blijven een beetje Vlaams doen vandaag. Terug naar de jaren 70. We blijven in de jaren 70 met Truus. Eenzaam.

0: Duivels nu is echt een jukeboxplaats. Heeft trouwens bij mijn ouders in de café altijd op de jukebox gestaan. In de jaren 70 Truus en Eenzaam. Dat waren onze twee jukeboxplaten voor vandaag. Dus ik zou zeggen, bye bye jukebox en tot volgende week maandag.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Johnny Johnson.

0: The Wild Girl, de Wilde.
1: Ja.
0: Was soms wel een beetje een wilde hoor. Kim Wilde, die je nog kent van When the Kids in America en deze Checkered Love. Volgende plaat die we gaan draaien, dit is er eentje voor ons Nansieke. En ook voor onze Jos natuurlijk, die mogen we zeker niet vergeten. En wat draaien we? Ja, de Carpenters. Dat met Jambalaya. Geeft al een beetje een indruk voor woensdag, niet te vergeten. Allee, zwijg Johnny.

Speciaal voor Nancy en Jos. Je kent Nancy al, hè? Ja, zaterdag met Jan Bakker. Ons Nancyke uit Bornem en Joske. Twee liefste mensen in de ganse wereld. Ze zijn altijd paraat voor Radio Pros, trouwens gisteren ook. Op ons terras. En Jos heeft me verteld dat hij wel graag een beetje country hoort. Dus voor Joske, ja, tuurlijk deze plaat. The Carpenters en dat met Jambalaya. Vrienden, stilaan maar zeker gaan we naar richting 11 uur. Zometeen krijg je collega Raf Vermoezen. We gaan er nog een plaat of twee bij doen. Hier is Robert Pater en Waarom ben jij niet op zondag vrij? Ja,

Ja, waarom ben jij nooit op zondag vrij? Zondag zit ik meestal hier. In de morgen tussen 9 en 12 met collega Peter Schepers. Dat is de reden. Ja, nooit vrij. Alhoewel, als we moeten vrij zijn, zijn we wel vrij. Robert Pater en zondag vrij. Vrienden, ik ga jullie laten zometeen heel veel plezier met collega Raf Vermoezen. Hij is weer in topvorm. En ik ben er graag bij woensdag met een hele speciale aflevering over Pieter van Banden. Tot dan!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
5: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

Romeo's en Jan Smits en zingen, lachen, dansen. Ziezo, beste vrienden en vriendinnen, 5 minuten na de klok van 11 uur, maandag 31 augustus, laatste maandag van de maand. Dus ook om 11:30. De 3 op een rij. Dat is nog eventjes, hè. Eerst een dankwoordje aan onze goede vriend en collega Johnny Johnson voor zijn afgelopen programma. En zoals hij al medegedeeld heeft, is het woensdag een speciale aflevering. Show, radio show. Ter herinnering van onze Pieter van Banden. Dus zeker, zeker luisteren zal de moeite waard zijn. Heeft er heel veel tijd in gestoken. Doet hier altijd zijn best, hè, onze Johnny.

zoon Bart Kael. Er is een dagje fout, hè. Zondagmorgen. Het is maandagochtend, voormiddag nog. Hier op Pros FM met nu Racy en Lay Your Love on Me.

Me. Ook al 6 jaar geleden deze Home Tonight op Pros FM. We hadden het nog even rustig. Extreme and more than words.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen. Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raf Vermoezen.

Al een voorsmaakje voor woensdag. Uit 1964, Roy Orbison en Indian Wedding, hier op Pros FM. Evelien Canot en Adrien Aline.

waren de mensen toch sneller content, hè? Passepartout hoorde je en de doodgewoonste dingen. Zo dadelijk hier op Pros FM, Lindsay de Paul, maar eerst deze John Paul Young en Lost in Your Love.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Je hoorde Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Ja, dat is bij mij radio maken, hè. Dat is onze hobby. Daarvoor zijn we hier bij jouw Radio Pros. Met de mooiste muziek 24 op 24. Giovanni en aan alle vrouwen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Op het een hele leuke plaat gevonden, deze Every Time I Think of You. Hier op jouw Radio Prost natuurlijk. Ons Molly stuurde een goedemorgen Rafken. Speel maar een plaatje en kies maar één. Voilà, we hebben gekozen voor Paul Anka en die.

Onze Paul Uncut is. En we gaan stilaan richting 12 uur. Betekent het nieuws en het weerbericht. Dat is altijd interessant. Nog twee platen, zo dadelijk Noordkaap. Er is deze Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy. Graag tot zometeen.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
4: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
3: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
5: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
3: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag.
8: Middagradio.
9: Goedemiddag.
8: Met Raf Vermoezen.

We openden het tweede uur met Anita Meijer en Why Tell Me Why. En dit was de versie van La Dolce Vita van onze Rudy Mijns. Welkom, tweede gedeelte, als je aan de tafel gaat en smakelijk eten van onze twee. We zijn er nog bij tot 2 uur. Dan is er een siesta natuurlijk.

Je hoorde de Animals op Pros FM en Don't Let Me Be Misunderstood. En we kregen een berichtje van onze Chris. En mag ik een plaatje aanvragen voor mijn moeder AUB? Graag een countryplaat. Voilà Chris. Zintje voor u en uw moeder.

0: naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
6: Luister mee van 11 tot 2, middagradio. Met

Morse and Rosie APT hier op jouw Radio Pros. Zo dadelijk de supertip van de week is de Dire Straits, So Far Away.

weet het, pardon, je weet het, Radio Pros steunt en ondersteunt ook de Vlaamse en Nederlandstalige muziek en artiesten. Daarmee deze supertip van de week. Jurgen Delano en Waarom voel ik nog steeds? Krijg je nog een ganse week te horen hier bij jouw Radio Pros FM. Een hele mooie plaat. Rob de Nijs en Hou me vast.

heel wat mooie hits gemaakt, deze Rob de Nijs. En hou me vast, want ik val zo dadelijk de Monkees, maar eerst Jasmin en Meisjes aan de Macht.

Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer

0: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De moeitang.
1: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Radio Pros, zo wordt erop los. Kijken is toegelaten. Dit kan wereldwijd. www.radiopros.be

Je maandagmiddag hier op Radio Pros met Michael McDonald en Sweet Freedom. We zijn er nog bij tot 2 uur, zoals iedere dag de middagradio. En morgen is het natuurlijk ons Edje weer, Ed van Bever. Rockset, nog in dit uur. It must have been love.

Westlife Flying Without Wings hier op Pros FM. We gaan richting 1 uur ondertussen al. Ja, het gaat goed door vandaag. Ja. Zo dadelijk nog Lord and Royals, maar is Centerfort en Dictator.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapeze-acts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

De klok van 1 uur geworden. Van harte welkom in het derde en laatste deel van deze middagradio op 31 augustus. De Kreuners en Maak Me Wakker. Rond 2:30 hebben we onze 3 op een rij. Maar er is nog wat leuke muziek. Onder meer van Jannes en aan het strand van Puerto Rico.

Barry en Mama hier op Pros FM. Zo dadelijk gaan we terug naar 1969. Maar eerst onze goede vriend Yves Segers en we gaan nog niet naar huis. Oh, yeah.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus 11.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
5: Pulse FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Proost met Ralf Vermoezen.

de beste oldies en de Nederlandstalige muziek hier op Pros FM. Fats Domino en There Goes My Heart Again. Wim de Kranen. En die heeft het over Tim.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Ziezo, onze drie op een rij voor deze week. Ook jij kan stemmen. Gewoon gaan naar de Facebookpagina Raf Vermoezen op Radio Pros. Lid worden en zo donderdag wordt dat geplaatst. Krijg je zo een beetje te zien. Drie op een rij en daar zet je je favoriet nummer dat je wilt horen. Zo simpel is het.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Middag Radio met DJ Raf. Pros FM.

kijken. Een glas koele witte wijn. Ja, dat is voor straks onze 4 uurtje. Maar op 1 been kan je niet staan, hè. Zonder 2 worden, ja. Onze Johan en Frida uit Herzelen belden en vroegen deze mooie plaat aan. Nova.

1982, deze Aurora Nova natuurlijk. Ziezo, beste vrienden, het zit er ver op, de middagradio op de laatste dag van augustus. Veel pret morgen aan de kinderen die terug naar de school moeten gaan. En ook veel pret met de volgende collega's. Zo dadelijk is er onze Patrick Molenaar met Siesta. Dan is er even denken Gerrit de Groot. En natuurlijk Peter Monsieur tussen 6 en 8 uur met Muziek Mozaïek. Wat mij betreft ben ik graag woensdag terug bij. En dat met de siesta tussen 2 en 4. Tot dan. En

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De man uit Nederland, deze Benny Nijman, daterend van 1981 met ik weet niet hoe, maar jongen toch, hoe kun je het? En dat op deze laatste dag van augustus. Morgen opnieuw school.

Oh. We defenderen leuke platen op deze maandagmiddag met deze van Simon Keizer uit Nederland. Met we zullen we nog één keer alles overdoen. Wat bedoel je daarmee, jongen? Wij blijven in Nederland op deze maandag met deze van Jannes. Waarom? Zeg mij waarom.

Maandagmiddag met Waarom? Zeg mij waarom. En zo meteen gaan we naar La Douce France, naar het mooie Frankrijk. Dat deze van de Communards, met als zanger Jimmy Somerville. Hier is

jaren 80 waren toch op onprachtig. Vind je niet? Uit halverwege de jaren 80, deze van Jimmy Somerville. Samen met de Communards, met Never Can Say Goodbye. Ik zei het al, wij gaan naar het mooie Frankrijk met deze van Sacha Distel. Hier is Ma Femme.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Komt uit Berlijn in Duitsland. Deze Marianne Rosendaal met Lieden der Nacht. En zometeen de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Jürgen Dilando. Nou, deze plakker van Rick Astley. Toch wel de hitmachine uit de jaren 80. It is When I Fall in Love.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

JLP, Diana, je hoorde deze Diana Ross. Je hoorde deze Work That Body. En dat op deze maandagmiddag. Ik heb nog 3 platen voor het tijd zijn van 3 uur. Te beginnen met deze van Lisa Lewis. Hier is Boven de Wolken.

En nou een hit van Will Tura hemzelf. Je hoorde vandaag de versie van Lisa Lewis. Alweer zo'n knappe dame. Je hoorde deze boven de wolken. En dat op deze maandagmiddag hier bij ProsFM. En aanstaande zaterdag vanaf 4 uur is er het Spaghetti Festijn, als ook het Croque Monsieur Festijn. De voordelen van Radio Pros. Kaarten zijn nog steeds te verkrijgen bij onze Peter als bij onze Johnny dus. Gewoon eens bellen. Dat is de boodschap. Hier is Malcolm Roberts.

met deze van Malcolm Roberts. Je hoorde Love Is All en wij gaan op naar 3 uur met een man uit Nederland. Hier is nog René Vroger met Are You Ready For Loving Me. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.

man uit West-Vlaanderen, deze Michael Lonzo, met als ik 's avonds naar de sterren kijk, hoe romantisch op een maandagmiddag zoals vandaag. Met zometeen Willeke Alberti, het is nog niet voorbij, dan deze van Wiltura, hier is Oh My Love.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
6: Pulse FM.
7: Goedemiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Lekker genieten op een maandagmiddag van een lekkere pina colada met deze van Rupert Holmes, dateerend van 1979. En wij gaan naar Amsterdam met deze van Danny de Munch.
1: Soms doe je dingen waarvan je later pas beseft

ken je nogal Siske de Rats, deze Danny de Munk. De man komt uit Amsterdam met Zo is het leven. En net voor 4 uur gaan we nog zo'n poker draaien voor op 2 tegels. Hier is Julio Iglesias met El Amor.

Rustig en hoe mooi op een maandagmiddag zoals vandaag. Wat een plakker, zegt deze van Julio Iglesias. Je hoorde deze El Amor. En wij doen er nog deze plakker bovenop. Hier is Trangalan. Ik zie tranen in jouw ogen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.
5: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

een fijne maandagnamiddag. De zomervakantie is zo goed als gedaan, maar ik heb wel goed nieuws. Vanaf morgen is het 1 september en dan gaat alles weer in zijn normale weg ingaan. Het leven zoals het is, 1 september, iedereen terug naar school, iedereen terug werken en iedereen terug content, want het leven zal terug geregeld zijn natuurlijk. Hè. Om dat uur opstaan, om dat uur ontbijten, om dat uur in de douche, af. Hè. Je weet hoe dat gaat, af. Goed, ik ben klaar voor weer 2 uur lang hits in de spits te doen en ik hoop dat jij er mee kan van genieten. Tussen nu en 8 uur, van harte welkom. Nog eventjes mijn collega's bedanken die voor me zaten, dus iedereen bedankt die voor mij programma's gemaakt heeft. Dit is een plaatje zeer speciaal op aanvraag van Lieve. Zij gaat meeluisteren vanaf van in de camping, zo zou ik kunnen zeggen, van in de camping vanuit Middelkerken. Lieve en Fraswa, dit is er speciaal speciaal eentje voor jullie. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ik had een klein beetje een kriebel in de keel, maar we gaan dat zometeen wegspoelen, dat je daar niks meer van hoort. Van harte welkom, goedemiddag.

0: We gaan nog steeds naar de Zanzibar, maar de Zanzibar is helaas verdwenen. Dus het gebouw staat er nog wel, maar daar is niks meer te gebeuren. En we zouden dan een keer moeten kunnen doen aan de Zanzibar een nieuwe discotheek van maken. Of een nieuwe dancing met alle soorten van muziek. Zou wel fijn zijn. Goed, het is tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar het plaatje van lang vervlogen tijden. Dat gaan we zo meteen draaien voor jullie, maar ik ga ook nog eventjes vertellen. Tot aan de boodschappen krijg je ook nog Walk the Moon en Shut Up and Dance. Maar nu eerst nog het plaatje uit 1965. Daar uit die periode heb ik deze opgevist. Dat is lekker rock'n'roll natuurlijk. Iedereen heeft daar wel herinneringen aan. Dit zijn de Scorpions. Hallo, Josephine.
1: Hallo.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM, Radio Pros.
6: Gerrit de Groot, de hits in de spits.

platen die jij wil horen natuurlijk. Hè? Die fijne klassiekertjes, die fijne oldies. Sister Sledge hoorde nog even hier op ProzFM met We Are Family. Het nieuwe seizoen van de radio is inderdaad gestart. En dat is met hits in de spits. Want we zijn morgen september, dus dan zitten we in een nieuwe seizoen. En dat duurt dan tot volgend jaar dat de grote vakantie weer gaat beginnen. Maar zover zijn we nog niet. Dus we gaan ons nu concentreren. Dus rond kwart over vier, krijgen ze van mij een plaatje van lang vervlogen tijden. Straks krijgen de Supertype en twee romantische platen om een rustmomentje in het programma te brengen. En de rest gaan we straks ook wel vertellen wat we dan nog allemaal gaan doen. Gaat zo van maandag tot vrijdag nu altijd zo zijn. Dit is Heaven in My Hands. Dan krijgen we nog eens een plaatje van Level 42. Komen we terug in de jaren 80. En dan is het zover. De supertip van de week staat er zometeen klaar voor. Maar dat gaan we zometeen dan ook wel weer vertellen. Alhoewel, we kunnen het nu ook wel zeggen. Jurgen Dilano is de supertip van de week. En waarom voel ik nog steeds? Allee, vooruit. Ik denk dat dat een plaatje is van onze Luxteno eruit gebracht.

Voilà, zoals ik al daarnet zei, dat is toch wel een plaatje van Luc Steno, eruit gebracht door Jurgen Delano, de supertip van de week. En waarom voel ik nog steeds? Ik weet niet wat hij voelt, maar ik weet wel dat het toch tijd geworden is dat wij even terug naar een rustmomentje gaan. Snow Patrol ga ik spelen met Changing Cars, maar ook deze uit de jaren 90. Dit is All for One en I Swear. I swear.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

twee fijne jongens die elkaar gevonden hebben. En dat is ook wel leuk om die nog eens terug te horen. De geweldige, onze fijne Sergio en Sam Goris, een nieuw begin. Het was zo'n klein beetje een covertje ook alweer. Want dat is een plaatje uit de jaren 70 die al is eruit gebracht geweest. Maar nu brachten zij een paar jaar geleden deze versie daarvan. Goed, rond dit moment doen we altijd een nieuwe plaat. Sowieso een nieuwe plaat. Hoe nieuwer, hoe beter. Nederlandstalig of Engelstalig maakt niet zoveel uit. Dit is de nieuwe single van Alex Warren. Ik heb hem al een paar keer gedraaid, maar we draaien vandaag ook nog een keer als nieuwe plaat van vandaag. Dit is Passenger van onze Alex Warren.

What's Your Proposing was een geweldige plaat van onze status quo. De klassebakken uit de jaren 70 toch wel. En ze maakten altijd lekker van die rock'n'roll nummers. Ofwel een licht gitaren. Dat is het ook wel, zo zat je het wel kunnen beschrijven. Tijd geworden voor de laatste plaat voor 5 uur. En dat is deze Wendy Crawford. One Day I Fly Away. Ik zou ook willen wegvliegen, want Anderlecht kan niet winnen. Union Anderlecht 3-0 zeg. Dat is toch wel wat, hè. Anderlecht staat momenteel 11e. Union staat toch wel 6 of 7e. En Club Brugge heeft ook wel verloren dit weekend. Dus dat is wel een fijne zaak voor Anderlecht. Zo blijft de kloof nog altijd een klein beetje klein. Maar Anderlecht heeft ook nog wel een wedstrijd te goed, want die moeten hun 4e wedstrijd nog spelen tegen Kortrijk. Dus dat is toch wel iets om naar uit te zien, om dan eventueel dan wel terug te winnen. Dit is Wendy Crawford met One Day I Fly Away. Tot straks, als ik terug uit de lucht kon vallen na 5 uur, met heel veel leuke topnummers die er nog wel aankomen na 5 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Ik ben gaan vliegen, maar ik ben ondertussen terug in de studio geland. En dat is maar veilig ook, zou ik zo maar zeggen. Rhythm of the Night, en dat kan voor iedereen iets anders zijn. Die Barge draait nog even uit begin jaren 80. Welkom in het tweede gedeelte van ons programma. Wat hebben we nog te doen? Het is rond 4:15. Dan krijg je van mij zo een nieuwe... Ja, we moeten eens even nakijken. 4:15. Wat we gaan draaien is een nieuwe hit. Maar dat hebben we al gehad. Dat is voorbij. Rond 5:30 doen we natuurlijk een geweldige plaat. En dat is samen met het weerbericht. Rond 5:30 doen we dat. En dan draaien we twee platen die een klein beetje tempo geven. En dan de plaat van de luisteraar. Dat is de plaat van de luisteraar. Van welke plaat word jij vrolijk van? Dus je hebt daar straks het moment gekregen dat je eventjes op mijn Facebookpagina kon gaan. En dat je daar kan gaan kijken. En dan kost je daar toch wel een plaatje achter te laten. Wel, ga dan een keer naartoe. Van welke plaat word jij vrolijk van? Geef het mij en ik draai het morgen rond 5:45 op het programma. Nu heb ik zelf een plaatje gekozen. Enfin, dan gaan we straks te weten komen welke plaat dat het zal zijn waar ik zo'n klein beetje vrolijk van word. Het is een plaat dat je kan kiezen aller tijden. Dus laat maar komen die plaatjes. Whenever, wherever. Dit is nog eventjes de fijne plaat van Shakira uit 2000.

Hij kan het wel uitleggen natuurlijk, hè, deze van Willy Sommers. Het water is veel te diep. Meestal zeggen de mensen bij ons in het rusthuis, het water is veel te nat en te koud. En dan willen ze niet gewassen worden. Of toch zo weinig mogelijk. Enfin, dit was nog eens een fijne klassieker van onze Willy Sommers. Als we dan eventjes terug meer de tijd in gaan, dan gaan we twee platen naar elkaar spelen. Tot aan de reclame krijgen van mij Sam en Sam. En dat met Woolly Bully. En deze Elvis Presley heb ik ook nog eens voor jullie. The Devil in the Sky.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Electric Avenue, dan moet je niet tegenkomen. Als je zo'n elektrische schok krijgt, dat is niet zo gezond. Hè? Eddie Grant kan ervan meespreken. Maar het is zo'n klein beetje een avenue waar hij woonde. Waar het allemaal zo lekker kleurrijk verlicht was. Dat is ook wel fijn natuurlijk. Goed, de volgende plaat die eraan komt is van een dame die toch wel een klein beetje besproken is. Ondertussen is ze 68 en maakt toch wel platen. Ze treedt ook nog wel altijd op. En ja, de ene plaat is toch wel populairder als de andere. Wij gaan nog eens terug naar een grote hit van haar. En dan kent je altijd niks meer misdoen. Dit is Madonna met Like a Prayer.

Familie is begonnen aan een tweede week, maar thuis is die ook wel begonnen vanaf vandaag. Kan je ook alweer thuis kijken. En dat is ook wel fijn natuurlijk voor de fans van dat programma. Voor de rest is er niet zoveel veranderd op tv. Niks eigenlijk, hè. Want ze geven tegenwoordig toch niet zoveel programma's. B&B is ook de liefde, dat is allemaal afgelopen. Met 4 in bed is afgelopen. Dus we gaan nu de volgende keer met 5 in bed. Dat is misschien wel leuker. 2 tempoplaten dat eraan komen. Dat is onder meer een plaatje van Gert Verhulst. Komt er ook nog aan, net voor de boodschappen. Met Maddy Wundo. Milk Inc. is een tempoplaat met Walk on Water. Dat kan je wel helemaal te letterlijk en figuurlijk pakken. En deze Daft Punk, die gaan we ook nog eens spelen voor jullie. Als tempoplaat net na 5:30. One more time. One.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd.

Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd. You're the one I need. The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Manuela was een van de grote hits van Julio Iglesias. Na al dat dansgeweld gaan wij even terug naar een rustig nummertje. Nou, dat is wel fijn. Dus Julio Iglesias mocht ook nog eens meedoen met zijn Manuela. Dan heb ik aan jullie al gezegd, hè, ja, rond 17:15 doen we het altijd. En dat is altijd een plaat waar je vrolijk moet van komen. Terwijl dat jij aan het koken bent of dat je binnenkort het huiswerk moet nakijken van je klein mannen, moet je toch wel eens even een plaat hebben waar je echt vrolijk van komt. Jullie kunnen het aanvragen. Humblet Gerrit, als je niet bij mij bevriend bent, kan je altijd bevriend komen. En dan kan je inderdaad zo'n lekkere plaat aanvragen. Dus ik heb het nu zelf gedaan. Dat is van deze Matthew Wilder. En dat Break My Strike.

kijkt, dan is het nog altijd mooier. Dat is precies dat je dan de kristalletjes ziet natuurlijk. Hè. Deze fijne Christophe draait nog eventjes. Beste vrienden en vriendinnen, we gaan afscheid nemen. Ik hoop dat je er een klein beetje van genoten hebt. Want de tijd is ook alweer gedaan. Zometeen krijgen we ook alweer onze Peter Monsieur. Die gaan we nog eens op jullie loslaten tussen 18 en 20 uur. Wat mij betreft, ik ben er graag morgen weer met leuke platen. En leuke platen zijn allemaal topplaten. Het programma is Hits in de Spits. Wij draaien alleen maar hits. Hè. George Michael en Elton John komen er nog aan met Don't Let the Sun Go Down On Me. En deze fijne, dit is Adele. Ken je dat nog wel? Make You Feel My Love. Van een jaar of 10 geleden is dat. Het is tijd dat ze nog eens nieuw werk gaat maken. Geniet er nog van deze. Goedenavond iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
4: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
3: Bevoegd minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
5: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
3: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Kenmerkende elektronische muziek uit de 80er jaren. Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Hey, goedenavond, welkom in Muziek Mozaïek. Ja, de laatste dag van de zomervakantie. Dat betekent dat je officieel nog exact een goede 6 uur tijd hebt om te weigeren nuttig te zijn. Vanaf morgen vliegen de wekkers en boekentassen ons weer om de oren. Ja, het kan niet blijven duren, hè. Laten we de sfeer van de roerige jaren 60 erbij pakken. Terry Stafford, I'll Touch a Star.

Tijd voor het verkeer op de weg. Rond Brussel staat het op meerdere plekken vast. Op de buitenring is het aanschuiven ter hoogte van Machelen en tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hainaulaan. Op de binnenring verlies je tijd ter hoogte van Groot-Bijrengaarde en op de E19 richting Brussel staat er een file ter hoogte van Machelen. Richting Antwerpen moet je geduld hebben op de E313. Daar staat een file vanaf parking Ranst tot Wommelgem en ter hoogte van Ranst zelf. Ook op de E19 vanuit Breda staat er file ter hoogte van Antwerpen-Noord. Tot slot in Oost-Vlaanderen op de E17 richting Gent schuif je aan van Sint-Niklaas-West tot Waasmunster. En op de E40 richting Brussel is er vertraagd verkeer ter hoogte van Merelbeke.

De Kreuners nummer 1. En Chris vroeg mij een plaatje aan, of hij mocht een plaatje aanvragen van Raymond van het Groene Woud. Uiteraard Chris, iedereen is vrij om te vragen. Iedereen mag een berichtje sturen. Iedereen mag bellen 070 22 22 50. En jij ging voor Raymond van het Groene Woud. Ik vroeg je welke mag het zijn, maar je geeft geen antwoord. Dus ik neem de cha-cha-cha.

0: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

De radios met I'm Into Folk. Geen zorgen, de hooibalen mogen weer aan de kant. We blijven gewoon lekker op de radio. Straks mag je een kimono aantrekken en kan je je beste Schotse accent gebruiken, want ja, deze Japanse hit kwam stiekem gewoon uit Schotland. Een gigantische foute classic uit 1981, Aneka met Japanese Boy. Maar eerst terug naar het Eurovisie Songfestival van 1977. Geen miljoenen op de bankrekening, helaas, maar goed voor een zevende plek op dat liedjescircus. Dream Express, 1 million in 1, 2, 3.

De supertip van de week, de zingende cafébaas uit Zelzate, Jurgen Dilano, met een emotioneel gebracht nummer, Waarom voel ik nog steeds? Terwijl hij eigenlijk altijd feestnummers en ambiance nummers brengt, was dit wel een ander geslaagd genre. In oktober brengt hij een nieuwe single uit en alhoewel ik ver vorige week hier live in de studio een leuk interview mee had, kon ik eigenlijk nog niets lospeuteren. Maar goed, trouwens, wie het interview gemist heeft, kan het nog steeds herbeluisteren via onze Facebookpagina. Sam Goris, arrivederci!

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Na al die disco-gymnastiek van Chic en Le Freak schakelen we over naar het warme Vlaamse levenslied met John Terra en de mooiste dag van mijn leven. En blijf vooral luisteren, want daarna, meteen daarna zoef ik samen met Corrie Konings en David van Dijk naar het zuiden in L'Aventura.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ze stonden klaar om het op een dansen te zetten met Heartache, Pepsi en Shirley. Voor 7 uur halen we nog even de strakke lederen vesten boven. De Scorpions Send Me an Angel. En met die prachtige power ballad zit het eerste deel van onze muziekmozaïek er meteen alweer op. Blijf hangen, meer van dit na de onderbreking.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Kijk even naar buiten. Regen, grijs, maakt niet uit. Danny Fabri toverde de zon tevoorschijn. Tijd voor Wiltura. Zonder jou ben ik verloren. De man heeft meer dan 500 nummers geschreven. Dus als je je ooit afvroeg of er voor elk denkbare emotie een Tura-nummer bestaat, het antwoord is ja. Deel 2 is begonnen. En zo dadelijk gaan we door naar 1992. Mocht je tong na het weekend nog wat stroef aanvoelen, Philip Robrecht had daar destijds totaal geen last van. Vurige tongen. En ik weet dat hij binnenkort met een nieuwe single komt en start met zijn Tour Passant. Ik ga mijn borst nat maken om hem live naar de studio te krijgen voor een interview.

Alana Dante uit 1998, Take Me For A Ride. Wie hier net op heeft zitten meedansen in de huiskamer, respect voor de conditie. Nu even de hartslag laten zakken. Andy Williams bewijst dat je geen Elvis hoeft te zijn om een radiomuis stil te krijgen. Wie heeft er zin in een portie onversneden romantiek? Haal diep adem, hier is Can't Help Falling In Love.

prachtig toch? Andy Williams, als je hier niet een klein beetje warm van wordt, moet je even naar de thermostaat, geloof ik. Ik kreeg een telefoontje van Frida en Johan uit Herzelen voor een verzoekje. Na de gezellige babbel altijd aan de telefoon vroeg hij Marie Trini uit 1981. Ti amore, ti amo, i te quiere.

0: Back to School. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Pols FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

De meest overgekwalificeerde vriendengroep uit de popgeschiedenis: Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison en nog enkele big boys. Ze zaten gezellig samen op een rijtje, eindpunt bereikt, maar wel in stijl. Traveling Wilburys met End of the Line. Als de Police dacht dat zij de enige waren met een liedje over Roxanne, dan kennen ze de Vlaamse Sammy Moore nog niet.

Ik heb de hele nacht liggen dromen. Ja, dat kan, hè, als je iets te veel scherpe saus gegeten hebt voor het slapen gaan. Walter Kroes. Even de serieusiteit aannemen. Aanstaande woensdag staan we bij Radio Plus FM stil bij een bijzonder en emotioneel moment. Vorig jaar namen we veel te vroeg afscheid van onze gewaardeerde radiocollega Pieter van Banden, het vertrouwde gezicht en de stem achter U vraagt wij draaien. Hoewel ik hem zelf nooit de eer heb gehad om Pieter persoonlijk te kennen, leefde zijn passie voor radio en zijn liefde voor de luisteraar voort in alles wat hij deed. En die draad wordt opgenomen door onze Johnny Johnson. Die momenteel het programma U vraagt, wij draaien overgenomen heeft. Hij brengt aanstaande woensdag tussen 9 en 11 een heel speciaal eerbetoon aan Pieter. 2 uur lang herinneringen, mooie muziek en een warm saluut aan een prachtige radioman die we nog elke dag missen. Stem dus zeker af aanstaande woensdag tussen 9 en 11 hier bij Radio Pros FM.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Womack en Womack, Cecil en Linda waren niet zomaar een zangduo, maar ook echt getrouwd. En als je goed naar de tekst van Teardrops luistert, het gaat over huilen op de dansvloer. Maar eerlijk is eerlijk, op deze muziek droogt elk traantje vanzelf op. En nu, maak nus naar jullie warme nestjes, want vergeet niet, morgen is het 1 september. Voor straks, slaap lekker.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mosaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros FM. Goedenavond. 105.5.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Puls FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond.

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosch.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Puls FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

is FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, dat zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
4: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
3: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

was, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Apeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goeienacht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de